Tem o ana toi tu te tangata mano tau rongo mai Rau tau vare ka rika tu te kopinga hei tu Ngā mo te motu hei tau hiro i te iu Mori ori tu auri hau Tia ko te mate hau Tia ko te au I te pā uri uri I te pā tango tango I te au tangata hau Tia ko te mate hau Tia ko te ara I te pā uri uri I te pā tango tango I te au tangata hau Tia ko te mate hau Tia ko te ara re kohu hau mako re kohu hau mako hau Tia ko te mate